0: Goedemorgen, Tommo. Inge.
1: Er is een andere man hier.
2: Nee,
1: wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat?
2: Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat?
1: Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat?
2: Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat?
1: Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Tuurlijk, check je die ja, toen mij hij tuurlijk actueel. Kimie is er ons van.
2: Zo kan het zien, ma.
1: Tja, kimie praat ook die ja papa.
2: Tja, moet je wat je wat kwaad zit.
1: Mira, tuurlijk, toen hij neger en ik had zat.
2: Ja, puri.
1: Tja,
2: kap tang papa.
1: Tja, kimie is er na pengen me.
2: Als je check, tuurlijk kapwa.
1: Mira, kimie is er ons van.
2: Hey. Tamat ito man nakatawag nga.
1: Tatawag siya pa mi.
2: Ay, wala ba kapwa?
1: Tamat kami ito.
2: Tamat tawahan, tamat tama. Tsangiro, tani ata.
1: O, Irfan.
2: Ito siya, Tiri.
1: Irfan.
2: Tatawag niya.
1: O, Irfan.
2: Tamilaw.